Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Mariah Carey en Dream Lover. In de komende 2 uur gaan we uiteraard ook een kijkje nemen wat er allemaal te doen is bij ons. En op zaterdag 22 augustus, dat is eigenlijk nu zaterdag aanstaande, dan zet Promovis zich opnieuw in voor het goede doel. En dit dan met een ambitieuze recordpoging. 1000 vissen worden er gebakken en verkocht ten voordele van de mug Heli van West-Vlaanderen. Voor slechts 7 euro kan je dan genieten van een heerlijke portie en steun je eigenlijk een levensbelangrijk initiatief. Meer informatie vind je op visit-nieuwpoort.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Who's That Girl met Madonna. En vandaag tot en met 21 augustus, dat is tot en met vrijdag aanstaande, beleef u dus in Nixmuiden 4 dagen lang wandelplezier. En dit met de vierdaagse van de IJzer. Starten doen ze straks om 8 uur op de Grote Markt.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Everything begins with consciousness. Consciousness.

Voor dit nummer moesten we toch al terugkeren naar het eind van de jaren 80 van Richard Marx en Angela. Vandaag heb je een fietstocht met gids, beter genaamd de Bunker Safari. Ze starten om 17 uur en dit dan in het bezoekerscentrum Wal Raversidde in de Nieuwpoortse Steenweg in Oostende.

Speelt er iets moois, iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Tate McRae en de Sportcast. Van ons ben je trouwens al gewoon dat we het eerste uur altijd afsluiten met een nummer uit de jaren 70. Ditmaal gekozen voor een van Gérard Lenormand. Voici les clés uit 77.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een vijfjaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van VIAS.
2: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Dus niet dat die allemaal denken van ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
1: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
3: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
4: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook, alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

MC Saar en Real McCoy, It's On You. Ik weet het, het is nog vroeg, het is nog vakantie, maar we hebben toch iets om in je agenda te schrijven. Meer bepaald, de jobdag in Kokseide, die is terug. Want op donderdag 22 oktober ontmoeten de werkgevers, werkzoekenden en professionals elkaar voor een inspirerende dag vol vacatures, talent, maar ook nog vol interessante lezingen. Zet toch eens die datum in je agenda en ontdek dan alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Meer info kan je krijgen via kokseide.be/jobdag.

Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

met Coldplay. Weet je wat? Donderdag aanstaande is mee aan de Willingendoortocht. En je mag recreatief zwemmen van Vossenslag naar De Haan. En dit dan onder begeleiding van de Haanse reddingsdienst en uiteraard ook van ervaren kanovaarders. Donderdag aanstaande vanaf 18:30 en dit dan ter strand, ter hoogte van de Strangehat aan de strandtoegang de Vossenslag. Dit wel vanaf 14 jaar. Het is wel een gratis deelname en je mag je nog altijd inschrijven via dehaan.be/zeezwemmen.

79 voor deze van de Bee Gees en Tragedy. En zaterdag aanstaande is het eindelijk feest in het park Paeilsteenveld in Bredene. En dit dan voor de familiefestival Bredene. Op het podium staan onder andere Samson en Marie, Like Me, Aaron Blommaert, Niels de Stadsbaander en als afsluiter Meteor. Het festival die loopt dus van 14 tot 22 uur en we maken dus afspraak zaterdag aanstaande in Bredene.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Paul McCartney coming up vrijdag en zaterdag aanstaande, telkens van 20 tot 23 uur, baat het Lessewegen opnieuw in een magische licht tijdens Lichtfeest Lessewegen 2026. Gratis wandelen langs een sfeervol parcours met indrukwekkende lichtinstallaties en verrassende performance. En dit dan rond de Onze Lieve Vrouw Bezoekingskerk en door de charmante straatjes van het Witte Polderdorp. Het is een unieke avondbeleving voor jong en oud.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
2: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Dus niet dat die allemaal denken van, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
1: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. Hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 18 Robbie.

The Two Brothers on the Fourth Floor and The Sun Will Be Shining. Wel, dat heb je net gehoord in het weerbericht hoe het zit voor vandaag. Maar daar komen we straks nog even op terug. Geniet van de muziek de komende twee uur hier bij Melinda FM.

0: Ja, ja, ze waren nooit een van de populairste boysband in Vlaanderen. Je hoorde Get Ready en Deep. En dit is nog eentje van Right Set Fred. Deeply, deeply heet het.
1: Deeply dip about the curve you got.

0: taking a hike to the heat.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

surviving. Tot maandag 31 augustus loopt in de bibliotheek van Poperingen de tentoonstelling Steek je hoofd in de wolken. Studio Artillerie brengt een dromerige expo vol verbeelding en kleine momenten van verwondering.

Vandaag dinsdag is het licht wisselvallig met kans op een lokale bui, maar ook wat zon. Het kwik stijgt naar zo'n 23 à 24 graden in het centrum van het land. Aan de kust is het iets koeler vandaag.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En zo kwamen we terecht in de jaren 70 met die geweldige sound van de Sweet en de Tijd met heel wat hits, Papa Joe, Funny Funny en nog zoveel meer. Die hoorde de Wig Wem Bam. Ida de Nijs.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Vorige nacht heeft de politie 3 mensen gearresteerd in Middelkerke. De politie die zette de achtervolging in na een melding over een verdacht voertuig dat mogelijk te maken had met transmigratie. Het Brugs Handelscentrum mag ook de komende 4 jaar de kerstmarkt in Brugge organiseren. Het stadsbestuur die had daar eerder al toestemming voor gegeven, maar na een klacht moest een nieuwe concessie worden uitgeschreven. Na die procedure bevestigde het stadsbestuur van Brugge opnieuw de keuze voor het Brugs Handelscentrum. En deze keer werd er geen klacht ingediend. In Roeselare kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens. In Kokseide is een petitie gestart die stemrecht vraagt voor tweede verblijvers. Zo'n 16.000 mensen die hebben er een appartement of een huis als tweede verblijf. En samen zorgen de tweede verblijfstaksen voor 21% van de belastingsinkomsten van de gemeente Kokseide. Goed voor in totaal 89 miljoen euro. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk aan droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. Morgen woensdag trekt dan een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. Donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag ook droger met bredere opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Lessons in Love van de Britse band Level 42. Dat nummer is uitgebracht, geloof ik, in 1986 en is wereldwijd de grootste hit van de groep. Het nummer diende als de eerste single voor hun uiterst succesvolle zevende studioalbum Running in the Family, dat een jaar later in 1987 uitkwam. Dat zijn weetjes, of niet soms, maar ik krijg nog meer te horen. Goedemorgen.

Bijzonder mooi nummer van deze G. Coltrane uit 1973 en You Were My Friend. Zo hoor je maar, de klassiekers worden helemaal niet vergeten hier bij Melinda.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

En dan zijn we zoals gebruikelijk rond dit uur ongeveer toe aan de melding van de avondmarten aan de kust. Wel, vandaag zijn er twee, namelijk op de Esplanade, de zeedijk van De Pannen. En ook is er een avondmart vanaf 17 uur in Bredenedorp.

In 1988 maakte Johan Verminne dit nummer over zijn dochter Paulien. Hou een beetje afstand van mensen die liegen, je onrespectvol behandelen en achter je rug om negatief over je praten.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Nou ja, er liep ergens een bad boy rond in die tijd. De Miami Sound Machine hoorde je net. Zometeen Lost Frequencies. Maar eerst nog Chihuahua. Aha.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Jo Valli, ik zie je zo graag. Wel, we gaan de muziekdoos afsluiten met een hit geweest in 1972 van Belgische makelij. The Two Man Sound en Copacabana. Graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Een tiental bewoners van serviceflats van het woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zitten al sinds vorige week donderdag vast op hun verdieping door een defecte lift. Het gaat om minder mobiele bewoners die de trap niet kunnen gebruiken om naar beneden te gaan. Het Brugs Handelscentrum mag ook de komende 4 jaar de kerstmarkt in Brugge organiseren. Het stadsbestuur die had daar eerder al toestemming voor gegeven, maar na een klacht moest een nieuwe concessie worden uitgeschreven. Na die procedure bevestigde het stadsbestuur van Brugge opnieuw de keuze voor het Brugs Handelscentrum. En deze keer werd er geen klacht ingediend. Vorige nacht heeft de politie 3 mensen gearresteerd in Middelkerke. De politie die zette de achtervolging in na een melding over een verdacht voertuig dat mogelijk te maken had met transmigratie. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk aan droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. Morgen woensdag trekt dan een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. Donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag ook droger met bredere opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
2: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
1: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kasemans van Touring.
3: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
1: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Dat is tijdens de definitieve muzikale doorbraak voor deze Britse zangeres hier, die ooit nog de populaire show The X Factor heeft gewonnen in Groot-Brittannië, het derde seizoen van die serie. Leona Lewis was dat net na het nieuws van 12 uur op deze dinsdagmiddag. 18 augustus prijkt op de kalender. Je hoorde Bleeding Love.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: En over goede zangeressen gesproken. Ook dit hier is zo'n exemplaar die al een hele tijd meedraait. Al van sinds de jaren 80. Madonna, haar nieuwe single heet Good for the Soul.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Niet alleen een koppel in de, zeg maar, Vlaamse showbiz, ook in het dagelijks leven zijn ze niet van elkaar weg te branden. Steve Tielens en Sarah waren dat met op hun beurt een cover van een oude Vlaamse hit, deze keer van Ingeborg. Dat was Als dat gebeurt. En nu plaatsmaken de komende minuten voor Lloyd Price.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 18 augustus vandaag en om onze historische nieuwsfeiten te beginnen gaan we terug naar het jaar 1947. Op een marineschepswerf in Cádiz in Spanje ontploft een munitieloods. 147 personen komen hierbij om het leven. Talloze huizen en gebouwen worden hierdoor verwoest. 1950, Julien Lagot, een Belgische politicus, wordt vermoord. Waarschijnlijk omdat hij op 11 augustus 1950 tijdens de eetaflegging van prins Boudewijn Vive la République zou hebben geroepen. 1960, de eerste anticonceptiepil komt dan op de markt. Trouwens een Belgische uitvinding, uitgevonden destijds door gynaecoloog Ferdinand Peters. 1983, orkaan Alicia veroorzaakt veel schade en 22 doden in de staat Texas in de Verenigde Staten. 1989, de Colombiaanse presidentskandidaat en senator Luis Carlos Galán wordt bij een verkiezingsbijeenkomst in Socha, 32 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bogota, doodgeschoten als hij op het podium staat. 2011, op de eerste dag van de 26e editie van het Belgische muziekfestival Pukkelpop in Hasselt-Kiewit vallen tijdens een kortstondig noodweer 5 doden, 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Het driedaagse festival wordt hierdoor op dag 1 stopgezet. 2017, in het Spaanse Cambrils rijden terroristen in op het publiek. Er vindt een schietpartij plaats tussen de politie en de daders. De 5 daders worden hierbij gedood. 18 augustus vandaag en dit waren ze de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Als je rond deze periode de Spotify-lijsten ter hand neemt, dan zie je gewoon dat dit hier de nummer 1 artiest is ter wereld. En daar draagt deze plaat natuurlijk ook aan bij. Hè? De nieuwe Bruno Mars was dat net na de historische nieuwsfeiten. En On My Soul.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks gaan we opnieuw de airplay van deze week hier bij Melinda FM op jullie loslaten. Eerst nog een duik in de hitparades van de jaren 80. Hier is Mr. Alexander O'Neill en Critics.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zou jij een draak

0: De echte chameleon uit de Vlaamse muziekshowbiz vind ik nog steeds Petra, je weet wel. Jean Thomas was dat en chameleon dus op deze 18 augustus. Het is vandaag de sterfdag, dag op dag, van de Amerikaanse zanger Scott McKenzie. Overleed in 2012, werd 73 jaar. Bij ons bekend dankzij deze ene hele grote hit, San Francisco.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Enkele maanden terug de grote muzikale doorbraak voor deze band hier, deze single Undressed, je hoorde Samber. Een blik op de klok leert mij dat 1 uur en het daarbij horend nieuws eraan komt met rasse schreden. Tijd dus om plaats te maken, zometeen ben ik er terug met deel 2 van Club De Wit. No.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boortere. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Anne Christiaans.
2: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
1: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
3: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
1: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: Snow Patrol en Just Say Yes. Zeg ja aan de grootste hits aller tijden. Dan zit je ook het komend uur goed hier in deel 2 van Club de Wit op deze dinsdag.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club de Wit.
0: En niet alleen goede platen hebben we het komend uur. We hebben ook nog de bekende jarigen uit de muziekwereld. En de te bespreken zomerhit van deze aflevering.

Het moet deze plaat hier, Hope of Deliverance, de laatste grote hit geweest zijn in onze hitparade voor Paul McCartney. En de volgende drie boys hebben echt niet lang moeten wachten op het antwoord van hun volgende vraag. When will I be famous? Maar even snel als ze gekomen waren, waren ze ook weer verdwenen, deze hier van Brass.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468.

0: allebei al. De plaat heeft er nogthans alle kwaliteiten voor, maar heeft het vooralsnog moeilijk om binnen te drummen in onze top 30. Maar wat niet is, kan misschien nog wel komen, hè? Wie weet, aanstaande zaterdag luisteren geblazen maar tussen 12 en 2 bij collega Maarten. 1, 2, 3, 4 was dat van Kato. En nu een groep uit San Francisco met de broers Tom en John Fogerty als zeg maar headlines. We hebben het over Creedence Clearwater Revival. Ze breken eind de jaren 60 door, onder meer met deze plaat hier, Who'll Stop the Rain.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers. Long.

0: Hypnotized was dat van Amnia en Ellie Goulden op deze 18 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Mika, de Libanese zanger, wordt er vandaag 43. Masta Killa, de Amerikaanse rapper bij de Wu-Tang Clan, wordt er 57. En Willy Lambrecht, Willy kortweg, overleed in 2019. Deze Belgische gitarist bij zowel Arbeid Adolt als de Scabs zou vandaag 67 geworden zijn. Carl Wayne, de Britse zanger van The Move, is ook overleden in 2004, zou 83 geworden zijn. En 87 jaar zou geworden zijn, waar het niet dat hij overleed in 2011. Ik heb het over Johnny Preston, de Amerikaanse zanger. En ook de laatste heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. En dat in 2009. Ik heb het over de Amerikaanse acteur en ook zanger Patrick Swayze. Hij zou vandaag 74 geworden zijn. She's like

0: Geboren op 18 augustus 1952, zou vandaag 74 jaar geworden zijn. Dus deze Patrick Swayze, geboren in Houston in Texas. Deze Amerikaanse acteur, danser en ook singer-songwriter. Deze plaat hier maakte hij samen met Wendy Fraser. En dat natuurlijk voor de film waarin hij zelf de hoofdrol speelde, Dirty Dancing. Dat was She's Like the Wind.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: Nu met The Artful Dodger en Romina Johnson. Hey manneke, je gaat een beetje te snel.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Die van de KLF en good old Tammy Wynette samen op plaat. Justified and Ancient was dat.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1976 voor Tembi. Take Me Back to the Old Transvaal. Een combinatie van twee oude traditionele Afrikaanse liedjes uit Zuid-Afrika. Suikerbossie en Sari Marais. Goed voor 9 weken hitparade en de hoogste positie was de nummer 4.

De grootste die ze gemaakt hebben, grootste hit die ze gemaakt hebben, die van de Kreuners. Met Walter achter de microfoon natuurlijk. Dat was Ik Wil Je, terecht bekroond als klassieker in onze eigen moedertaal. En deze Staal Council met Shout to the Top mag Club de Wit afsluiten op deze dinsdag. Bedankt voor het luisteren en alweer heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. Een tiental bewoners van serviceflats van het woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zitten al sinds vorige week donderdag vast op hun verdieping door een defecte lift. Het gaat om minder mobiele bewoners die de trap niet kunnen gebruiken om naar beneden te gaan. In Roeselare kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens. Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem met de ophanging van de beweegbare bodem. En daardoor gaat het zwembad pas open op maandag 7 september. 2 weken later dan voorzien. Vorige nacht heeft de politie 3 mensen gearresteerd in Middelkerke. De politie die zette de achtervolging in na een melding over een verdacht voertuig dat mogelijk te maken had met transmigratie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk aan droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. Morgen woensdag trekt dan een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. Donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag ook droger met bredere opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

Maar ik moet eerlijk toegeven, ik ben dat ook eigenlijk een beetje verlegen. Vroeger nog meer als nu, en nu zijn we wat ouder. Too Shy, KJ Google. Goedemiddag iedereen.

0: plaat was dat. En dat uit de zomer van 1994. Raga to Sunshine. En Jumbo Jumbo. Het is zomer. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen zich hun eerste vakantieliefde nog tientallen jaren later herinneren. Niet omdat die zo lang duurde, maar omdat emoties tijdens een vakantie vaak veel intenser worden beleefd. Dat is misschien iets om over na te denken, dat eerste vakantieliefje.
1: Zomer. Matinee.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Bij ons zou ze dan zeggen, ik heb er u voor verwittigd, hè. Ik heb het u zoveel keren gezegd. Told you so, Martin Garrix en Jax, hier bij Melinda FM. Hey, fijn dat u meeluistert op deze dinsdag.

0: zulk een plaatje heb ik weer punten gescoord thuis. Ik kan straks thuiskomen, meneer ploffen in de zetel, mijn voetjes op de tafel. En dan zal ik weer kunnen genieten van een lekker etentje klaargemaakt door mijn vrouw. Dat was Willy Sommers.
1: De cocktailplaat.
0: Ik heb niet direct gekozen voor een zomerplaatje, maar wel voor een optimistisch, hoopvol en gelukkig melodietje. To My Father's House, dit zijn Les Humphrey Singers.
1: De cocktailplaat. Ah!

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zou jij een draak

0: Hij is weer deze zomer te bewonderen op diverse podia in Vlaanderenland. En dit plaatje gaat hij daar natuurlijk ook brengen. Het is zijn recentste hitsingle. Chameleon was dat hier bij Melinda FM.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1983, want op 17 augustus bereikt Mike Oldfield de nummer 1 positie in Vlaanderen met Moonlight Shadow. De dromerige popklassieker met de herkenbare zang van Maggie Reilly, die groeide uit tot de grootste hit uit Oldfields carrière.

Hey Lewis and the News was altijd een hip to be square en daarvoor zat nog Milk, Inc. en Unstoppable. En wie ook niet te stuiten is, dat is Luc Delie in optima forma. Zeker na 3 weken verlof. Ja, hij is helemaal vol energie. Je zal het horen zo meteen na 3 uur in de rotonde. Morgen zijn wij er graag terug voor een nieuwe zomermatinee om 2 uur. En nu ga ik even rond met mijn hoed. Ik ben op zoek naar wat drinkgeld, naar een euro of zoiets. Samen met Ilo Black. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Met Big Love en Fleetwood Mac zijn we weer helemaal klaar om een nieuwe aflevering op jullie los te laten van onze rotonde op deze 18 augustus. Trouwens, welkom aan de andere kant van de radio.

Een prachtige versie van Non, Non, Rien a changé, die oorspronkelijk van Les Poppies was, maar hier in een versie van The Radios. Onze zwemtrots Roos van Otterdijk heeft op het EK maar liefst 3 medailles bij elkaar gezwommen. Een houden, een zilveren en een bronzen. Een prachtprestatie wat getuigt van topniveau. Maar als we zien dat dit haar amper €4.500 oplevert, staat dit toch in schril contrast met onder meer de voetbalwereld. Daar zijn er grootverdieners die per gespeelde match een villa kunnen kopen. Zou dit niet wat meer verdeeld mogen zijn? Misschien bij deze een oproep naar sponsors en overheden om het geld wat meer te verdelen onder onze topatleten. Of zijn jullie niet aan het luisteren?

We moeten wel toegeven dat het geheel de zomer heel stil geweest is rond Natalia, maar het najaar zal daar zeker verandering in brengen met haar kerstconcerten, hier nog met Drop a Little. Van zaterdag 25 tot en met woensdag 29 juli is het opnieuw tijd voor een van de gezelligste zomertradities in Veurne, Veurne Kermissen. Vijf dagen lang wordt het centrum en de stad ondergedompeld in kermissfeer met attracties, lekkernijen, zomerse gezelligheid voor jong en oud. De kermis neemt plaats op drie vertrouwde locaties in het hartje van Veurne: de Grote Markt, de Appelmarkt en de Sint-Denisplaats. Als u meer info wilt, dan kunt u terecht via veurne.be. En dit is Suzy Quattro. She's

0: Deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
0: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
0: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
0: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Twee prachtige stemmen die goed accorderen. Callum Scott en Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. De drummer van Earth, Wind and Fire, John Parris, wordt in kunstmatige coma gehouden nadat hij vorige week getroffen werd door een ernstig hartprobleem. Dit deed hem voor in het Chase Center in San Francisco, waar hij met de band Enliner Rissy zou optreden. Laat ons hopen dat de medische wereld over de nodige faciliteiten beschikt om John weer helemaal erbovenop te krijgen.

Een van de mooiste nummers die mama's jasje ooit heeft gemaakt. Doe het licht maar uit. Op vrijdag 31 juli vindt in Menduinen opnieuw de Beach Run plaats. De wedstrijd met start en aankomst aan de rotonde op de Zeedijk maakt deel uit van het loopcriterium van de kust. Er is keuze tussen recreatieve loop van 4,5 kilometer en een wedstrijd over 10,5 kilometer. Ook de jeugd komt vanaf 19 uur aan bod met verschillende reeksen volgens de leeftijd. Volwassenen starten om 20 uur en de deelnameprijs bedraagt €5.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before, als dit geen mooie woorden zijn. Goed nieuws voor de Simpsons-fans. 20 jaar na de eerste film zou er in 2027 een nieuwe bioscoopfilm uitkomen. De release staat gepland voor 3 september 2027. Maar fans hoeven niet zo lang te wachten op nieuw materiaal, want op 26 augustus verschijnt op Disney Plus de speciale aflevering Yellow Mirror, een parodie op de Netflix-serie Black Mirror. Dat is dus volgende week, dus niet zo lang meer wachten.

zijn nog even wat opgeladen met Dynamite van Mud uit 1973. Maar alles is alweer gezegd wat gezegd moest worden in deze rotonde van 18 augustus. In ieder geval, morgen dan zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering. Eén hebben jullie nog te goed, eentje van Ed Sheeran en Bad Habits. Veel plezier met Jan Snel en tot morgen. Bye bye.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het Brugs Handelscentrum mag ook de komende 4 jaar de kerstmarkt in Brugge organiseren. Het stadsbestuur die had daar eerder al toestemming voor gegeven, maar na een klacht moest een nieuwe concessie worden uitgeschreven. Na die procedure bevestigde het stadsbestuur van Brugge opnieuw de keuze voor het Brugs Handelscentrum. En deze keer werd er geen klacht ingediend. Een tiental bewoners van serviceflats van het woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zitten al sinds vorige week donderdag vast op hun verdieping door een defecte lift. Het gaat om minder mobiele bewoners die de trap niet kunnen gebruiken om naar beneden te gaan. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. Vorige nacht heeft de politie 3 mensen gearresteerd in Middelkerke. De politie die zette de achtervolging in na een melding over een verdacht voertuig dat mogelijk te maken had met transmigratie. In Roeselaren kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk aan droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. Morgen woensdag trekt dan een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. Donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag ook droger met bredere opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

grote hits voor Lionel Richie met Cela. Maar had hij andere? Nee, ja, al zijn nummers werden grote hits. Goedemiddag, welkom erbij. Even over 4 uur. Dit is dinsdag en dat zou de meest productieve dag van de week zijn. Ik ben eens benieuwd. Bruno Mars. Risk It All.

Welke reeks was dat? Ik dacht Neighbors, waar die een van die hoofdrollen in vertolkte samen met Kylie Minogue, Jason Donovan met Another Night. Het gaat niet zo goed met Isabelle A.

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden, tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Een jaar of drie geleden gingen we samen met enkele vrienden naar Benidorm. En ik dacht, ik ga zorgen dat ik hier niet te hard opval. Had een t-shirt laten maken met in grote letters I love Sabrina. Had te maken met Sabrina Carpenter natuurlijk. Met Manchild. Bruce Willis nu. Kijk.

Melanie en de Edwin Hawkins Singers met Lay Down Candles in the Rain. En dat zou wel eens toepasselijk kunnen zijn. Bracht ons meteen naar het weerbericht. Vandaag grijs, zwaar bewolkt, temperaturen 23 graden, af en toe wat regen. Morgen ongeveer hetzelfde weer, het zou wat koeler zijn. En dan zou het droog blijven. Donderdag wordt de betere dag van de week. 21 graden slechts, maar wel volop zon. En vrijdag, ach ja, vrijdag, zaterdag, zwaar bewolkt, wat regen. Vanaf zondag wordt het beter, dan krijgen we terug de zon te zien.

De meest recente van Criss Cross, Amsterdam en Luisa Sonza met My Oh My. Ken je deze nog van een tijdje geleden? Jennifer

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Hey, dit was een van hun grote hits, Love in the First Degree. Je kan ze nog altijd live aan het werk zien. Zij dan dat het ondertussen een duo geworden is in plaats van een trio. Ik was hier net een artikel aan het lezen. Goed nieuws zeg maar, want het gaat goed met de tijgerpopulatie in Nepal. Die is verdrievoudigd sinds 2010. Namelijk van 121 wilde tijgers in 2010 naar 429 exemplaren vandaag de dag. Dat wou ik u even niet onthouden. Het is toch wel mooi nieuws. Axel Lane, dans mee met mij. Wat zullen we eens doen?

Nogmaals is het bewijs dat je een nummer kan maken over de meest gekke dingen. Band-Aids van Katy Perry. Band-Aids, dat zijn pleistertjes, noemen ze in Gent ook wel eens plaks.

0: Jazzy met Satisfy. Wij moeten er alweer vandoor. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om 1 uur of 4.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
2: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
1: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
3: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
1: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners, dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jaak van Bellegem.

Zou ik dat echt willen weten? Zou ik dan niet voor een verrassing komen te staan? Als ik zou weten hoe je echt bent. Dat was Jessica met How Will I Know. Zometeen de Underdog Project in die Tuut Balenci Show. Marius Nielsen. Sexy.

Bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

wordt het wit, zees het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt door de wind die me lief. Ik zeg nog pardon, want mijn geld was zo'n partij. Maar ja, het is het lote, ik stond ik hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt van de buurt naar de Bronx. Wat vindt toch?

0: Maar...
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

geeft een stemmetje uit de duizenden, deze Olivia Dean. En het maakt altijd deel uit van het grote succes. Eén grote tip: het is altijd gemakkelijk om verliefd te worden, maar het kost je veel geld om er af en toe vanaf te geraken. So easy to fall in love. Dit is Melinda FM op dinsdagmiddag met Duke.

0: geen rust om me heen.
1: Er zit altijd veel ingoud en waarheid in deze teksten van deze meneer. Dat was Flaming met Onweer in mijn hoofd. Op naar de top van het uur. Dat doen we met David Guetta en Teddy Swings met Gone, Gone, Gone.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
2: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
1: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
3: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
1: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah, Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakte met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijst in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
2: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@safeonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.